0: bla bla bla.
1: Jaarlijks doen honderden Amsterdammers melding van oplichting en in veel gevallen troffen de criminelen hen duizenden euro's af.
2: Dit weekend werd duidelijk dat de politie vorige week bijna 1 miljoen euro aan cash heeft gevonden.

0: Bla.
1: Jaarlijks doen honderden Amsterdammers melding van oplichting. En in veel gevallen troffelen criminelen hen duizenden euro's af.
2: Dit weekend werd duidelijk dat de politie vorige week bijna 1 miljoen euro aan cash heeft gevonden.